niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag overwegend zonnig met geregeld hoge wolkenvelden aan zee, maar de zon blijft meestal zichtbaar. Maxima rond 23 graden. Vanaf de late middag of vanavond kans op een lokale bui en onweer. Morgen blijft overwegend droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 20 graden. Maandag eerst nog zon, daarna meer wolken, gevolgd door regen.
2: Dit is B1.
3: B1.
2: Enjoy the music.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
5: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
4: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
6: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
7: The 1 70s at 7. Enjoy the 70s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag overwegend zonnig met geregeld hoge wolkenvelden aan zee, maar de zon blijft meestal zichtbaar. Maxima rond 23 graden. Vanaf de late middag of vanavond kans op een lokale bui en onweer. Morgen blijft overwegend droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 20 graden. Maandag eerst nog zon, daarna meer wolken, gevolgd door regen.
2: 70s at 7 op B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.
6: 70s at 7
5: op B1.
6: Enjoy the 70s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
5: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
4: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
6: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
4: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
7: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
8: B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is zwaar bewolkt met regen vanmorgen. Later buien en kans op een donderslag aan zee. Het is 17 tot 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en neemt tegen vanavond toe tot hard en stormachtig. Morgen blijft het meestal droog met opklaringen en 18 graden.
2: 80's.
3: 80's. B1. Enjoy the 80's.
4: This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Dakfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
3: 80's at 8.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Komende zomer lanceert de stad Oostende met Vesje Platen en Radio B1 het initiatief DJ Sets in the City. Op het Monacoplein en het Wapenplein krijgen jonge en beginnende DJ's van juni tot eind september een podium om hun talent te tonen aan het grote publiek. De gratis sessies moeten niet alleen jong DJ-talent ondersteunen, maar ook zorgen voor extra sfeer en beleving in de binnenstad tijdens de zomer. Stad Oostende en Perspectief organiseren op 19 juni voor de derde keer een wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Dat is opnieuw op de Clara Hoeve. De wijkmarkt is een laagdrempelig buurtmoment waar je organisaties, verenigingen en initiatieven uit de buurt beter leert kennen. Sportclubs, zorgorganisaties en wijkwerkingen stellen dan hun werking voor. Blankenbergen brengt deze zomer een eerbetoon aan de overleden animatiepionier Raoul Servet. In Exporuimte De Meridiaan loopt de gratis tentoonstelling Raoul Servet niet ten oorlog, met aandacht voor zijn pacifistische boodschap en zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers ontdekken er bekroonde kortfilms, naast originele tekeningen, animatiecels en storyboards. Ook een exclusieve montage waarin Servet zelf vertelt over de oorlog krijgt een centrale plaats.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Welkom in His Wild Cherries Voice.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen. Dit is His Wild Cherry's Voice.
5: Goedemorgen.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
6: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
5: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116-3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
7: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
5: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna €120 miljoen subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
8: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
5: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
9: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We zijn er weer helemaal klaar voor de Morning Show op zaterdag bij B1. Live vanuit onze studio in Oostende.
2: Ja, wel bij deze regenachtige morgen toch?
1: Regenachtige, frisse morgen, maar goed, ja. We moeten erdoor. We zorgen voor wat zonnige muziek. Dat is beloofd de komende 2 uur. Wie hebben we te gast vandaag? Hubert Rubens, die komt praten over de Vespa Days die op dit moment aan de gang zijn in Oostende. En we hebben ook nog Koen van den Bergen van Rotary Gistel. Die komt wat reclame maken voor Duckfest.
2: Ah, dat belooft voor straks.
1: Ja, inderdaad. En wat hebben we nog allemaal?
2: We hebben een top 5. Daarvoor gaan we terug naar de jaren 90. Ook een B1 Hitwonder, dat is tussen 11 en 12. En een leuke mash-up, zoiets voor 12.
1: We kijken er naar uit, zou ik zeggen. Welkom in de Morning Show. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: inderdaad. Scoorde een hit in 2008 met deze Where I Can't Find Love. Nelson Moraes bij B1.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Vandaag wordt het zwaar bewolkt tot betrokken met eerste periode van regen vanaf het westen. In de namiddag zijn er fellere buien. De maxima liggen rond 18 graden. De wind waait eerst matig, maar 's avonds staat

0: Zaterdagmorgen 6 juni. We hebben vandaag Koen van den Bergen bij ons te gast. En dat is een van de organisatoren van Duckfest in Oudenburg. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Geert.
0: Ja, ik hoop dat het beter weer is binnen 2 weken.
1: Ja, ik hoop dat eigenlijk ook.
0: Want het is toch een openlucht evenement die jullie organiseren met Rotary Gistel. Misschien nog even kort, wie is Rotary Gistel?
1: Wel, Rotary Gistel is eigenlijk een typische serviceclub. Maar we zijn vooral een bende vrienden die zich belangeloos eigenlijk inzetten voor goede doelen. Meer bepaald eigenlijk goede doelen in de regio. Ten voordele meestal van de kinderen in armoede.
0: Jullie doen dat een heel jaar door, maar er is een apotheose. En dat is het laatste weekend van juni. We gaan het vandaag hebben over Duckfest. De tweede of de derde editie?
1: Well, Duckfest zelf is het de tweede editie. Het is al een eentje geleden. Zijn we gestart met een gewone duckrace alleen. Met enkele optredens. Dan is corona gekomen. Is het jaar niet kunnen doorgaan. Of toch een fictieve duckrace geweest. En dan de laatste editie was eigenlijk 1 dag. En nu dit editie gaan we naar 3 dagen festival.
0: Dat is een pittig programma.
1: Het is inderdaad een zeer mooi programma. We zijn ook op alles voorzien. Zelfs als het regent, is er een mooie tent van 3000 man binnen kan. Dus sowieso zou ik zeggen, kom af.
0: Misschien even het programma overlopen. Ja, dus, het laatste weekend van juni.
1: Ja, dus 26 vrijdagavond starten we met een genre after work party. Waarbij we vooral enkele plaatselijke groepen, zoals Project D en de Constateurs. En dan gaan we over naar weer een swing met de Juliets. Dat is een beetje een partyband. Om dan eigenlijk de jeugd ook nog te kunnen aanspreken met Michael Amani, een top DJ die ook op Tomorrowland te staan heeft.
0: Dat is de vrijdagavond, de zaterdag is het eigenlijk de festivaldag.
1: Zaterdag hebben we dan een hele festivaldag met een zeer mooi programma, waaronder bijvoorbeeld Lenny, de frontman van de Compax Dizemmies, die nu solo gaat. Dan hebben we een beetje meer allround, Herst Pardoel en Meteor. En dan gaan we terug een beetje naar het rockwerk met een Equal Idiots en Triggerfinger, die toch wel serieuze kleppers zijn, denk ik.
0: Ja, absoluut. De kaarten zijn uiteraard nog te koop voor die

0: die grote festivaldag. En dan de zondag is er de effectieve Duck Race.
1: Als je een ticket koopt, krijg je ook een eendje gratis. En dat, die eendjes worden dan eigenlijk in het vaartje in Oudenburg te water gelaten, uit een grote container. Die worden dan voortgestuwd over een traject van een 100-tal meter. En de eerste eendje krijgt dus, of de eerste eendjes krijgen dus mooie prijzen. Mm-hmm. Er zijn dus een aantal fietsen, barbecue, Plopsa weekend tickets en dergelijke. Te winnen allemaal. Voor de zondag is er dus ook een... Voor de Duck Race zelf is er een koprein van Like Me. Dus, en het is eigenlijk ook een familiezondag eigenlijk. Dus er is een springkastelenfestival erbij. Het is eigenlijk vooral naar families gericht. En eindigen dan ook nog met de dolfijntjes. Om het mooie festival af te sluiten.
0: Oké, okay. Misschien nog kort. Wat kost een kaart? Kan men per dag kopen of moet je heel
1: ja,
0: weekend...
1: Ja, dus de tickets zijn zeer voordelig geprijsd. Dus de vrijdagavond is €10... De zaterdag voor heel de dag €40 en de zondag is het €10. Maar krijg je er ook een ticketje bij, of een eindje bij eigenlijk. En in principe een combi-ticket komt op €50.
0: Voor het hele weekend?
1: Voor het hele weekend, ja.
0: Dat is bijna gratis.
1: Dat is een zeer mooi qua aanbod. Ja.
0: En natuurlijk niet vergeten, het is om het goede doel te steunen.
1: Ja, dus eigenlijk alle opbrengst van heel het festival gaat naar het Kinderkansenfonds. Dat is eigenlijk een fonds dat we opgericht hebben ten voordele van kinderen in armoede. Waarbij we dus kinderen tot en met 14 jaar helpen. Dat is inderdaad op het gebied van voeding. Denk maar aan de brooddozen vullen. Maar ook op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld naschoolse opvang helpen, ondersteunen. Omdat soms in moeilijke thuissituaties zijn. Kleding is ook een, bijvoorbeeld in de winter, winterpakketten dat we uitdelen ook. Dus er zijn een aantal topics dat we ze echt wel helpen.
0: Het overzicht van jullie activiteiten zijn terug te vinden online?
1: Op www.kinderkansenfonds.be. Maar dus op het Duckfest gaan we ook een nieuwe naam aankondigen. Ja, maar dat is een primeur eigenlijk. Voor op het Duckfest.
0: Het laatste weekend van juni in Oudenburg, allen daarheen. Een combinatie van familie en concerten. En dan natuurlijk voor het goede doel de Duckrace zelf op zondag. Koen, mag ik u veel succes wensen met de organisatie? Hopelijk evenveel volk als de vorige keer?
1: Hopelijk kunnen we het een beetje overtreffen nog. Het is nu 3 dagen, dus we hopen op heel West-Vlaanderen.
0: Dat is goed. Iedereen is welkom in heel Vlaanderen. Heel de wereld is welkom in Oudenburg. Het laatste weekend van juni. Koen, nog een fijn weekend. En succes het laatste weekend van juni.
1: Dankjewel.

Origineel van Leaky Lee, maar een prachtige cover door de mannen van Trigger Finger, I Follow Rivers. Een groep die je trouwens kan zien op 27 juni op het Duckfest in Oudenburg. Mr. Know-it-all, hij zal het wel vertellen. Teddy Swims bij B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Peter Gabriel. Vroeger maakte hij deel uit van Genesis, ging dan solo en scoorde vooral met deze Sledgehammer.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we gaan terug naar de week van 6 juni 92. De top 5 zag er dan zo uit. Op 5 de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Op 4 de Dinky Toys met The Test of Time. En op 3 vonden we dan deze Mr. Big en To Be With You.

1992, de week van 6 juni, daar keren we inderdaad terug in de hitlijsten. Op nummer 2 vonden we daar dan Snap en Rhythm is a Dancer. Op 3 Mr. Big, To Be With You. En dit was de nummer 1.

0: en of ze haar keel kan opentrekken. Faith Hill en There You Be. Met de Weekend Morning Show op B1.
1: De activiteitenkalender.
0: Ja, dit weekend vindt de nieuwe editie plaats van de Ostend Stock Sale Deluxe. Deze gaat door in het Termai Palace Hotel. Je kan er shoppen aan grote kortingen van veel topmerken. Alle info kan je vinden via visitostende.be. En de European Vespizit Week is een officieel Europees Vespa-treffen. Dit jaar mag de Vespa Club Oostende dit evenement organiseren. De Vespa Village kan je vinden op de Aasig Wellington. Het ganse weekend nog is er van alles te doen hier rond. Deze namiddag om 14:00 is er Concours d'Elegance die start aan het Zeeheldenplein. In het Fort Napoleon is er ook een tijdelijk Vespa Museum. En elke avond zorgen een DJ en coverbands voor ambiance in de Vespa Village. Het volledige programma kan je vinden op www.evw2026.be. Dat is dus evw2026.be. En organiseer je ook een evenement? Laat het gerust weten. Stuur een mailtje naar studio@radiob1.be.

Taylor Swift, een artiest die weet hoe ze geld moet verdienen. Want nog een van de meest succesvolle tournees gemaakt de afgelopen jaren. Je hoorde ze met Open Lights. Na 11 uur dan hebben we nog Hubert Rubens te gast. Die komt het hebben over de Vespa. Vespa gebeuren hier in Oostende. Hier is nog Paul Johnson en Get Down. Goedemorgen.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: Afgelopen zomer lanceerde stad Oostende met Vesje Platen en Radio B1 het initiatief DJ Sets in the City. Op het Monacoplein en het Wapenplein krijgen jonge en beginnende DJ's van juni tot eind september een podium om hun talent te tonen aan het grote publiek. De gratis sessies moeten niet alleen jong DJ-talent ondersteunen, maar ook zorgen voor extra sfeer en beleving in de binnenstad tijdens de zomer. In De Haan en Wenduinen is het Engelenveld, de herdenkingsplaats voor sterrenkindjes, opgewaardeerd. Vooral in Wenduinen kreeg de omgeving een groene heraanleg met nieuwe beplanting, bomen en een vernieuwd wandelpad. Op beide begraafplaatsen staat nu ook een kunstwerk met een brievenbus waar ouders een boodschap kunnen achterlaten. Stad Oostende en Perspectief organiseren op 19 juni voor de derde keer een wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Dat is opnieuw op de Clarahoeve. De wijkmarkt is een laagdrempelig buurtmoment waar je organisaties, verenigingen en initiatieven uit de buurt beter leert kennen. Sportclubs, zorgorganisaties en wijkwerkingen stellen dan hun werking voor.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

klassieker onder de klassieke stok. David Bowie en Let's Dance bij B1 in de Weekend Morning Show. We hebben straks nog een activiteitenkalender. We hebben weerbericht. Hubert Ribbens komt langs om te praten over zijn Vespa. En ook nog een B1 hitwonder. Dat is voor straks allemaal. Hier is nog All Saints.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wordt het zwaar bewolkt tot betrokken met eerst periode van regen vanaf het westen. In de namiddag zijn er fellere buien. De maximaal liggen rond de 18 graden. De wind waait eerst matig, maar 's avonds staat er een krachtige wind met rukwinden tot 75 km per uur. Vanavond trekken de buien weg en wordt het droog. De minima liggen rond 13 graden. De zuidwestenwind blijft krachtig waaien. De golfhoogte langs de kust schommelt eerst rond de 30 centimeter, maar stijgt tegen de avond tot zo'n 2 meter. De temperatuur van het strandwater ligt rond de 18 graden.
2: Welkom bij B1. B1. Luister ook via telenetkanaal 941 en radio B1.be.

0: Op zaterdagmorgen hebben we natuurlijk gasten in onze studio. En vandaag is dat Hubert Rubens. Hubert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tweer.
0: We hebben de Vespa Days vandaag. Er wordt rondgereden met heel veel Vespa's. Vertel eens, wat is de bedoeling?
1: Wel, dit jaar hebben we het geluk van 2534 Vespa's te hebben in Oostende. Komen er uit 26 landen. Er zijn zelfs een aantal mensen die van Tsjechië en Slowakije gekomen zijn met hun Vespa's. Dus niet ergens in een vrachtwagen, maar gewoon rijden naar hier. En we doen eigenlijk vanmorgen een ride-out. Dat wil dus zeggen, met heel de vloot Vespa's van Mariakerke rijden we naar onze kunstwerken van Arne Kunze. Daar gaan we door en we gaan zo richting Vissersky naar Brugge om te eindigen in Damme.
0: Ja, hoe lang doen jullie daarover?
1: Oh, dat gaat ongeveer een uur en een half duren, want natuurlijk, het is heel wat. We hebben gelukkig veel assistentie van de politie van Oostende en van Brugge. Want om 2500 Vespa's samen te krijgen, is dat niet zo evident. Je moet ook weten, we hebben ook een aantal wegkapiteins. Die staan op een aantal kruispunten, die gaan het verkeer gaan regelen. Dus al dat maakt het wel allemaal moeilijk. Nu, de traditie is dat eigenlijk de voorzitters van alle landen die aanwezig zijn, dus van die 26 landen hebben het geluk dat iedereen er is. Zij rijden op kop, dan de leden van de Vespa Club Oostende en dan de rest volgt.
0: Ja, jullie rijden allemaal belangeloos?
1: Ja, uiteraard. We doen het voor ons eigen. Nu, een Vespa is niet een ideaal toestel voor mij, met mijn 1,96 meter. Ofwel is de Vespa te klein, ofwel ben ik te groot. Denk meestal dat het laatste is. Nee, het is een liefhebberij zoals iets anders. Zegt trouwens nooit een Vespa-rijder, hey, dan maken we een U-mobilette. Nee, het is de Vespa. Nu, het is a way of living. Het komt van de charme van de jaren 50. Er zijn zeer veel films gemaakt geweest met die Vespas. De gekendste met Audrey Hepburn in Rome. Maar er is nog altijd liefhebberij. En natuurlijk de echte Vespas, want er is een verschil tussen de plastieke en de metalen Vespas. Dat zijn echt nog die nog handschakelen en eventueel nog twee takt rijden. En dat was een beetje onze grote schrik. Dat ging afgeschaft worden. We gingen dat niet meer mogen doen. Maar gelukkig, de wetgever heeft alweer wat uitgesteld. Dus we kunnen nog altijd rijden. In mijn geval dan met mijn Vespatje van 1962.
0: Ja, dat wil zeggen dat je een Italiaanse fan bent. Hoe moet ik dat zeggen? Een Italië fan bent. Klopt dat? Of heeft dat er niets mee te maken?
1: Wel, sowieso ben ik een Italië fan. Want misschien dat niemand dat weet. Maar 25% van mij is Italiaans. Mijn grootvader heette Ernesto Sartoris. Dus aan mijn moeders kant zijn ze van Italiaanse afkomst. Dus ik ben wel blij. En inderdaad, voor de mensen die me een beetje kennen, als ik me zenuwachtig maak, dan krijg ik zo van die Italiaanse allures.
0: Goed, de Vespa Days vandaag. Jullie doen dat elk jaar?
1: Nee, wij doen een aantal ride-outs. Onder andere bijvoorbeeld met kerst, verkleed in kerstman voor het goede doel. Hier is het eigenlijk een samenkomst op Europees niveau. En ik denk dat we dat in België nog nooit gehad hebben. En dat zal de eerste en de laatste keer zijn in Oostende. Dankzij de twee voorzitters, Sandra en Wouter, die zijn er al meer dan een jaar mee bezig. Dat is niet zo evident om zoiets te organiseren. En ja, we hebben het grote voordeel dat de stad Oostende en zeker de toeristische dienst volop meedoet in de communicatie. Maar nee, ik ben heel blij dat we dat in Oostende kunnen hebben. Dus iets die ontstaan is in 2019, juist voor de COVID, tussen drie mensen en waar natuurlijk op een hoek van een café. Dan is natuurlijk de COVID erbij gekomen. De voorzitter is dan paast geworden, hè, Manutje. Maar nee, hij zal ook aanwezig zijn. Dus al deze van de eerste gedachten zijn er weer bezig. En ik denk dat Oostende zeer fier mag zijn om dat te hebben bij hen. Bovendien is het ook een meerwaarde voor de horeca. Je hebt over de 2600 mensen die hier slapen. Maar ook de partners komen dikwijls mee met de wagen. Dus alle campings, Ubers, B&B's, hotels gaan goed volzet zijn met de Vespa-tijd.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.

0: Destiny's Child was dit haar grote hit na de split Beyoncé en Crazy in Love.
1: De activiteitenkalender.
0: Het zeilschip Mercator wordt morgen het decor van een run en rave. De run is een parcours door Oostende van 6 kilometer en de rave nadien gaat door op het dek van het zeilschip de Mercator. Alle info kan je vinden via fitclub.be. En komende woensdag 10 juni kan je in de Grote Post terecht voor opnames van de podcast Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026. Alex Agnew en Andries Beckers praten in deze podcast telkens met interessante en bekende mensen. Je kan ze aanstaande woensdag live aan het werk zien in de Grote Post vanaf 20 uur. Alle info en tickets kan je nog vinden via degrotepost.be. Heb je ook iets te melden van activiteiten? Stuur een mailtje naar studio@radio.b1.bbe.

0: Een man die veel hits aan elkaar rijgt. Deze Alex Warren hoor je met Eternity. Bijna 11:45. Tijd voor dit.
1: Wie won Hit Wonder?
0: Daarvoor gaan we terug naar 1982, naar Pass the Dutchie. Een nummer van de Britse reggae band Musical Youth. Het werd een nummer 1 hit hier in Vlaanderen. Oorspronkelijk was de titel Pass the Couchie een cannabispijp, maar aangezien hierdoor cannabisgebruik werd aangemoedigd, werd de titel van het nummer aangepast naar Pass the Dutchie en werden alle verwijzingen naar drugs verwijderd. Ondanks dit werd het woord Dutchie later toch een term voor cannabis. Toen hun carrières bergafwaarts gingen, raakten de bandleden verwikkeld in juridische en persoonlijke problemen en in 1985 splitte Musical Youth dan. In de jaren 2000 werden nog enkele pogingen ondernomen om terug samen te komen, maar helaas zonder succes. De B1 Hit Wonder voor vandaag dus, Musical Youth en Pass the Dutchie.
2: This generation rules the nation with version.

Rapper's Delight. Hoor je Chic met Good Times. En nog een aantal andere samples van leuke nummers. Trouwens doet me meteen aan denken. Vanavond tussen 6 en 8 is er ook Glitterball. Lekkere dansbare muziek uit de 80s en 90s. Zeker eens luisteren vanavond. En tussen 8 en 10 ook nog DJ Bobo Cool die langskomt. Straks nog om 12 uur is er B1 regionaal met Jeroen Verkruijsen. Een gans uur lang nog het regionaal nieuws van vandaag. En als je veel Vespas wil zien vandaag, dan moet je even in Oostende rondtoeren. Genoeg Vespas vandaag. Hoho, de moeite. Hier is nog Coldplay en In My Place. Goedemiddag.

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: Komende zomer lanceert de stad Oostende met Vesje Platen en Radio B1 het initiatief DJ Sets in the City. Op het Monacoplein en het Wapenplein krijgen jonge en beginnende DJ's van juni tot eind september een podium om hun talent te tonen aan het grote publiek. De gratis sessies moeten niet alleen jong DJ-talent ondersteunen, maar ook zorgen voor extra sfeer en beleving in de binnenstad tijdens de zomer.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: In De Haan en Wenduinen is het Engelenveld, de herdenkingsplaats voor sterrenkindjes, opgewaardeerd. Vooral in Wenduinen kreeg de omgeving een groene heraanleg met nieuwe beplanting, bomen en een vernieuwd wandelpad. Op beide begraafplaatsen staat nu ook een kunstwerk met een brievenbus waar ouders een boodschap kunnen achterlaten.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Stad Oostende en Perspectief organiseren op 19 juni voor de derde keer een wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Dat is opnieuw op de Clara Hoeve. De wijkmarkt is een laagdrempelig buurtmoment waar je

0: organisaties, verenigingen en initiatieven uit de buurt beter leert kennen. Sportclubs, zorgorganisaties en wijkwerkingen stellen dan hun werking voor.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag. But if

0: B1 Regionaal.
1: De oppositiepartij Team Bredeney klaagt aan dat er sinds de opening van de tweede afvalstraat in september 2 jaar geleden geen nieuwe afvalstraten meer zijn bijgekomen. Nochtans zijn er volgens de meerjarenplanning budgetten voorzien en zijn 2 nieuwe locaties al toegewezen. Team Bredeney vindt dat de uitrol van afvalstraten veel te traag gaat. Hij roept de gemeente op om de geplande projecten sneller te realiseren.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: Blankenberge brengt deze zomer een eerbetoon aan de overleden animatiepionier Raoul Servet. In Exporuimte de Meridiaan loopt de gratis tentoonstelling Raoul Servet niet ten oorlog, met aandacht voor zijn pacifistische boodschap en zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers ontdekken er bekroonde kortfilms, naast originele tekeningen, animatiecels en storyboards. Ook een exclusieve montage waarin Servet zelf vertelt over de oorlog krijgt een centrale plaats.
0: B1 Regionaal.

0: Het noodzeelteam doet opnieuw een oproep naar vrijwilligers. Er liggen steeds meer zeehonden op het strand. Het team staat altijd in de buurt en beschermt hen voor bezoekers en honden op het strand. Maar het aantal vrijwilligers blijft achter, waardoor het team de situatie niet altijd meer de baas kan.
1: Welkom in B1 Regionaal.

weekend van B1 met straks na 1 uur de beste muziek. Ja, middag door en tussendoor bijna elk uur het nieuws uit onze regio. Morgen nieuwe B1 regionaal op de middag van 12 tot 1. Tot morgen.

0: Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
6: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
5: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en €150 per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
7: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
6: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: Dit is B1.
9: Yeah.
8: B1.

0: Nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle, dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en €150 per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
6: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
7: B1. Yeah. Enjoy the music.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gerst Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni, in samenwerking met B1. Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: oppositiepartij Team Bredene klaagt aan dat er sinds de opening van de tweede afvalstraat in september 2 jaar geleden geen nieuwe afvalstraten meer zijn bijgekomen. Nochtans zijn er volgens de meerjarenplanning budgetten voorzien en zijn 2 nieuwe locaties al toegewezen. Team Bredene vindt dat de uitrol van afvalstraten veel te traag gaat. Hij roept de gemeente op om de geplande projecten sneller te realiseren. Blankenberge brengt deze zomer een eerbetoon aan de overleden animatiepionier Raoul Servet. In Exporuimte de Meridiaan loopt de gratis tentoonstelling Raoul Servet niet ten oorlog, met aandacht voor zijn pacifistische boodschap en zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers ontdekken er bekroonde kortfilms, naast originele tekeningen, animatiecels en storyboards. Ook een exclusieve montage waarin Servet zelf vertelt over de oorlog krijgt een centrale plaats. Het Noordzeelteam doet opnieuw een oproep naar vrijwilligers. Er liggen steeds meer zeehonden op het strand. Het team staat altijd in de buurt en beschermt hen voor bezoekers en honden op het strand. Maar het aantal vrijwilligers blijft achter, waardoor het team de situatie niet altijd meer de baas kan.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is B1.
3: B1.
1: Enjoy the music.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag aan zee meer kans op regen en zelfs op onweer bij 18 graden. En de wind trekt aan in kracht tegen de avond naar hard of zelfs stormachtig. Morgen aan zee blijft het meestal droog met opklaringen en 18 graden. Vanaf maandag wisselvalliger.
2: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

0: she must hold on, and she must let go. She'll be alright. No riding shiny.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
5: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
7: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
6: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Enjoy the music. B1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Laan en Wenduinen is het Engelenveld, de herdenkingsplaats voor sterrenkindjes, opgewaardeerd. Vooral in Wenduinen kreeg de omgeving een groene heraanleg met nieuwe beplanting, bomen en een vernieuwd wandelpad. Op beide begraafplaatsen staat nu ook een kunstwerk met een brievenbus waar ouders een boodschap kunnen achterlaten. De oppositiepartij Team Bredene klaagt aan dat er sinds de opening van de tweede afvalstraat in september 2 jaar geleden geen nieuwe afvalstraten meer zijn bijgekomen. Nochtans zijn er volgens de meerjarenplanning budgetten voorzien en zijn 2 nieuwe locaties al toegewezen. Team Bredene vindt dat de uitrol van afvalstraten veel te traag gaat en roept de gemeente op om de geplande projecten sneller te realiseren. Het Noordzeelteam doet opnieuw een oproep naar vrijwilligers. Er liggen steeds meer zeehonden op het strand. Het team staat altijd in de buurt en beschermt hen voor bezoekers en honden op het strand. Maar het aantal vrijwilligers blijft achter, waardoor het team de situatie niet altijd meer de baas kan.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag gaan ze meer kans op regen en zelfs op onweer bij 18 graden. En de wind trekt aan in kracht tegen de avond naar hard of zelfs stormachtig. Morgen aan zee blijft het meestal droog met opklaringen en 18 graden. Vanaf maandag wisselvalliger.
2: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Dakfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
3: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische producten. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
5: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
4: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Iran om er te onderhandelen over een mogelijk einde van de oorlog. Pakistan is de bemiddelaar tussen Iran en de VS. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren. Maar in de realiteit is daar niet veel van te merken en gaan de aanvallen gewoon voort. Het is bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden opnieuw.
6: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
7: This is B1. Enjoy the music.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag aan zee meer kans op regen en zelfs op onweer bij 18 graden. En de wind trekt aan in kracht tegen de avond naar hard of zelfs stormachtig. Morgen aan zee blijft het meestal droog met opklaringen en 18 graden. Vanaf maandag wisselvalliger.
2: Dit is B1.
3: B1.
2: Enjoy the music.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Enjoy the music. Be one.

0: komende zomer lanceert de stad Oostende met Vesje Platen en Radio B1 het initiatief DJ Sets in the City. Op het Monacoplein en het Wapenplein krijgen jonge en beginnende DJ's van juni tot eind september een podium om hun talent te tonen aan het grote publiek. De gratis sessies moeten niet alleen jong DJ-talent ondersteunen, maar ook zorgen voor extra sfeer en beleving in de binnenstad tijdens de zomer. In De Haan en Wenduinen is het Engelenveld, de herdenkingsplaats voor sterrenkindjes, opgewaardeerd. Vooral in Wenduinen kreeg de omgeving een groene heraanleg met nieuwe beplanting, bomen en een vernieuwd wandelpad. Bij de begraafplaatsen staat nu ook een kunstwerk met een brievenbus waar ouders een boodschap kunnen achterlaten. Stad Oostende en Perspectief organiseren op 19 juni voor de derde keer een wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Dat is opnieuw op de Clarahoeve. De wijkmarkt is een laagdrempelig buurtmoment waar je organisaties, verenigingen en initiatieven uit de buurt beter leert kennen. Sportclubs, zorgorganisaties en wijkwerkingen stellen dan hun werking voor.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Glitterball, de beste 80s en 90s party hier.

Dit is een Glitterball Classic.

0: lukken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Welkom bij Glitterball.
5: Glitterball.
4: De beste 80s en 90s party hits.

0: nieuws uit de wereld.
1: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
2: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
1: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze rode duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
3: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
1: Overmorgen vliegen de duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger, minima straks.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
5: Glitterbom. De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.